met dekken te kap. Stevig af te kruis te kappen. Stevig het op je gedap. Stevig het op je gedap. Stevig het op je gedap.